Mensen van tot de mensen stoten, mensen van tot de mensen stoten, mensen van tot de mensen stoten, mensen van tot de mensen stoten.